0: Ouais.
1: En dat zijn we op die Nuchalkwidio.
0: Deel God, de kledij is achtermaals gekozen. Schoonschijt me lukt.
2: 91.1 FM.
0: Ouais.
1: En dat zijn we op die Nuchalkwidio.
0: De kledij is een deel God. Nu te kennen.
2: 91.1 FM.
0: Where?